0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. En tot zover het nieuws. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Let's do it. Hey,

Dit is DNO. Zaterdag 20 juni treedt VCE Westerveld op bij Miramar Zeemuseum in Vledder ter ere van het 70-jarig jubileum. Speciaal voor deze mijlpaal voeren zij Händel's Water Music op in de museumtuin. Voorafgaand zal het jeugdorkest ook een klein optreden geven. Vanaf 1 uur bent u welkom in Miramar, waarna het jeugdorkest zal spelen om 2:30. Het concert van VCE begint om 3 uur en duurt ongeveer tot 4:30, inclusief pauze. Neem uw eigen picknickkleed of kleine klapstoel mee en geniet van deze bijzondere middag. Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volop vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is Oranje.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank St. Quinn luidt daarom de noodklok. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Scholengemeenschappen Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hoogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst. Op dinsdag 23 juni is het weer zover. De jaarmarkt van Nijenveen staat deze dag bol van de koopjes, gezelligheid en entertainment. Ook deze keer weer groot van opzet en met veel verrassende activiteiten. Tijdens de markt staat de Dorpsstraat vol met kramen van lokale ondernemers, verenigingen en ambulante handelaren. Traditiegetrouw is de jaarmarkt het bruisende slotstuk van de Feestweek van Nijenveen. Die duurt van 19 tot en met 23 juni.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. En ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En tot zover het nieuws. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
3: Even de hart van de ANWB. Ochtendspits is begonnen met weinig bijzonderheden. Een file door een kapotte vrachtwagen, dat dan weer wel. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus ook Vliet en Rozenburg centrum 6 kilometer. Een 10 minuten vertraging. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Wij zijn DNO. I like that.
13: wij zijn DNO.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakte de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En tot zover het nieuws. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg en drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch geeft 17 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. Er is 1 rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Let's do it.
12: Hey.

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Atero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Atero.

zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Scholengemeenschappen Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst. Zaterdag 20 juni treedt VCE Westerveld op bij Miramar Zeemuseum in Vledder ter ere van het 70-jarig jubileum. Speciaal voor deze mijlpaal voeren zij Handel's Water Music op in de museumtuin. Voorafgaand zal het jeugdorkest ook een klein optreden geven. Vanaf 1 uur bent u welkom in Miramar, waarna het jeugdorkest zal spelen om 2:30. Het concert van VCE begint om 3 uur en duurt ongeveer tot 4:30, inclusief pauze. Neem uw eigen picknickkleed of kleine klapstoel mee en geniet van deze bijzondere middag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. En tot zover het nieuws. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het was al niet zo'n heel drukke spits. Dan neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk. Tussen Beest en Knoop en Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. Wij wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompagner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren. In een wereld vol hectiek, oorlog en ellende proberen Harm en Roelof een en ander te relativeren. Op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende Spiegel wordt u voorgehouden, maar op een Drentse manier. Geraffineerd en niet platvloers, maar vol verbazing over van alles en nog wat. Maak het mee op zondag 21 juni in de Karstenhoeve in Ruinerwold. Het begint om 14:30 en een kaartje kost €15.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Scholengemeenschappen Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NSC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. En tot zover het nieuws. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

zijn de headlines uit het nieuws. Marius Borg Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschrokken over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Marius Borg-Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. En tot zover het nieuws. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen we bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland tussen Afrit Zurich en Bresandijk 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf 7 naar een 3 kilometer file. En 3 kilometer file op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Dit is DNO.
1: In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Attero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Attero. Op dinsdag 23 juni is het weer zover. De jaarmarkt van Nijeveen staat deze dag bol van de koopjes, gezelligheid en entertainment. Ook deze keer weer groot van

concerten met veel verrassende activiteiten. Tijdens de markt staat de Dorpsstraat vol met kramen van lokale ondernemers, verenigingen en ambulante handelaren. Traditiegetrouw is de jaarmarkt het bruisende slotstuk van de Feestweek van Nijenveen. Die duurt van 19 tot en met 23 juni.

zijn de headlines uit het nieuws. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. Wij wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompagner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren. Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volop vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is Oranje.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
3: Die loopt de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen Knopen, Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij Knopen, Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Let's do it.
0: Nice.

Lemmens uit het nieuws. Met het verhoor van Diederik Gommers, destijds hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, is de derde week van de coronaverhoren ingegaan. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een daling van 4% van de olieprijs. Marius Borkhulpi, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En de FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans naar aanleiding van een oké-gebaar voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Heuby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Tot zover het nieuws. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Utrecht en Bos, 7 kilometer file bij Zaltbommel, door gaat in de weg 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 10 minuten vertraging bij de Duitse grens door de controles. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder door een ongeluk. Kan omrijden via Breda, A16, A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Dit is DNO. Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Iehorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Iehorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan loco-burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester

burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Eyalsterwijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. We wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompagner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren.

zijn de headlines uit het nieuws. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier Shehbaz Sharif op X. Met het verhoor van Diederik Gommers, destijds hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, is de derde week van de coronaverhoren ingegaan. Marius Bokhoebi, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. En de FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans, naar aanleiding van het oké-gebaar voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Scholengemeenschappen Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst. Na een aantal succesvolle jaren wordt ook dit jaar weer Eten en Meer georganiseerd in Alteveer. Op zaterdag 20 juni zal op het terrein achter de Alken wederom veel te beleven zijn. Van 3 tot 10 staat alles in het teken van eten, drinken, muziek en volop vermaak voor de kids. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Voor het eten en drinken bij de diverse foodtrucks wordt gewerkt met muntjes die op het terrein worden verkocht. Het thema is Oranje.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høyby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. Tot zover het nieuws. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file door de controles. 10 minuten vertraging aan de grens. Op de A16 Breda-Rotterdam 9 kilometer file tussen knooppunt Zonzel en Dordrecht. Een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder tot aan Moerdijk. Omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Dit duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De 58-jarige Seyed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. Minister Ton Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En tot zover het nieuws. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Op 2 plekken nog wel bijzonderheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle bij de Ramspoorbrug is een ongeluk gebeurd. Vanmiddag al, werden ze nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel over de A7 en de A32. En de N305 Dronten richting Almere voor Zeewolde 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz, maar wil eerst duidelijkheid over het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. En volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

ten onder indruk van iemand die dit jaar is begonnen met het uploaden van zijn producties. Zijn naam is Yara en hij komt uit Noorwegen. Heeft ook nog maar 130 volgers. Amper 150.000 streams per maand. Nou, dan doe je nog niet helemaal mee. Maar misschien gaat er wel verandering in komen. Want dit was een hele goede nieuwe track van hem met de titel Dreaming. We kunnen nog net één track draaien. Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Ik heb nog een paar keuzes. Ah, ik ga toch voor onze Franse producer David Guetta. Tezamen met de top DJ producer uit Brazilië. Alok, Run, Run, River.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met de Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En tot zover het nieuws. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Around here.

We trappen de show af met een flinke dosis rauwe energie, rechtstreeks uit Idaho. We duiken diep in het werk van een reizende ster die de traditionele country een flinke schop onder de kont geeft. Daarnaast hoor je een bonte verzameling van weemoedige ballads, stevige rootsrock en tijdloze klassiekers. Prachtige verhalen, verpakt in muziek. We openen dit uur met een krachtig drieluik van Colby Acuff, de getalenteerde singer-songwriter uit Idaho, die bekend staat om zijn authentieke en ongepolijste outlaw sound. Met Dead Men, Tell No Tales zette hij direct een mysterieuze stoere toon neer die je meezuigt in zijn muzikale wereld.

Op Play for Keeps horen we zijn vastberadenheid verpakt in een strakke energieke productie die de essentie van moderne honky-tonk perfect vangt. Tot slot brengt Long Howling Blues de weemoed van het leven onderweg tot leven met zijn doorleefde stemgeluid. Colby Acuff bewijst met deze selectie dat hij een van de meest spannende en oprechte country-artiesten van dit moment is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi brengt met We Ride It Down een flinke dosis dramatiek naar de studio. Haar krachtige stem en de meeslepende, iets wat duistere instrumentatie roepen direct het beeld op van een klassieke rauwe westernfilm. Het is een strijdvaardig nummer dat perfect balanceert tussen alternatieve country en gothic Americana.

Met Ponderosa Pine neemt Charlie Marie ons mee naar de gouden tradities van de klassieke country. Haar heldere, loekzuivere stem doen onmiddellijk denken aan legenden uit de geschiedenis van Nashville. Maar haar benadering blijft fris en modern. Het nummer ademt een sfeer van nostalgie en natuur, versterkt door prachtig gitaarwerk en een heerlijk ontspannen ritme.

0: de original van deze week.
1: Los Lobos brengt met Will The Wall of Survive een herkenbare mix van rock, folk en Tex-Mex. Dit tijdloze nummer uit de jaren 80 heeft nog niets van zijn glans en relevantie verloren. Het is een absolute klassieker die herinnert aan de overlevingsdrang van de muzikant en nog altijd heerlijk uit de luidspreker.

Johnny Delaware trakteert ons met Crystal Ball op een dromerige en weemoedige indie roots track. Het nummer blinkt uit door zijn rijke tekst, waarin zwevende gitaren en een dwingende baslijn prachtig samenkomen. Delaware reflecteert in de tekst op de onzekerheden van de toekomst en het verlangen naar antwoorden in het leven.

Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. Rockin' with the Rhythm of the Rain is een heerlijke swingende country pop track die begin jaren 80 alle hitlijsten bestormde. De perfecte harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het onmiskenbare handelsmerk van deze feel-good klassieker. Zelfs de meest gure regenbui wordt met dit aanstekelijke ritme een reden om vrolijk mee te doen.

Lolly Lee brengt met haar weemoedige titeltrack Everything Spins een prachtig, kwetsbaar stuk Americana ten gehore. Haar warme en doorleefde stem zingt over verlies, de constante beweging van het leven en het vinden van je eigen balans. De subtiele begeleiding van akoestische instrumenten en sfeervolle snaren geeft het nummer een diepe emotionele lading.

In het blokje Made in Holland brengen we vandaag een speciaal en emotioneel eerbetoon aan de onlangs overleden muzikant Peter Hill. We horen zijn talent als instrumentalist in San Antonio Rose, waarmee hij de onvervalste western swing tot leven wekt. Daarna vieren we zijn nalatenschap met de formatie Savannah, de topband, waarvan hij de trotse oprichter was, in Love's Gonna Live Here Again.

0: Made in Holland.
1: We sluiten het eerbetoon af met Texas Renegade en het nummer Good at Goodbye. De band waar hij eveneens als gewaardeerd muzikant zijn ziel en zaligheid in legde. Peter Hill was een reus in de Nederlandse country scene en we zullen zijn vakmanschap nooit missen.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Met Bloodhound levert Levi Foster een rauw en gitzwart stukje country blues af, dat door merg en been gaat. De hypnotiserende lome aanpak en de bezwerende stem van Foster creëren een broeierige, haast tastbare sfeer. Het nummer ademt de mysterieuze sfeer van Amerikaanse moerassen en achterbuurten uit.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi brengt met het indringende Nobody's Coming een flinke dosis dramatiek naar de studio. Haar krachtige stem en de meeslepende, iets wat te duistere instrumentatie roepen direct een intense en mysterieuze sfeer op. Het is een strijdvaardig nummer dat perfect balanceert tussen alternatieve country en rauwe gothic Americana.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in naar de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussées en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
2: Let's do it!
0: Wij zijn